Welkom na Gante dans Zombi Sex Hour. Dik hem wat enger geile nummer van Funkadelic en Mr. George Clinton. One Nation under a Groove and the Jam. Fitter on een high killing joke voor eerst. Beluisteren 80s.